En dit was Amy Beatse by the Stillwaters, een verwerking vir twee gitare. Pauline Wardow was een van die merkwaardigste muzikale vrouwe van die 19e eeuw. Sy was een beroemde operasanger, een uitstekende pianist, een componist en een belangrike figuur in die Europese kunstwereld. In Aeluli wacht een jong vrou vir haar geliefde wat nie opdaag nie. Die woorde Aeluli het nie een precieze letterlijke betekenis nie. Dit werk eerder soos een treurige sig of een refrein uit een volkslied. Die vrou begin hartseer en bekommerd, maar ten die einde raak haar reaksie aansienlik vuriger wanneer jy vermoed dat haar geliefde ontrou is en verklaar sy dat die hele dorp maar kan brand. Ons hoor hier die stem van Cecilia Bartoli.

Exka FM 107 owed nauno nyeha amonvula kung karma kutako ajede hate angadika makorokoto ta dangoji anguima hwata yete anje atli yesu yete yesu yete tinka tamziki nuteki tama ya hwata ha hengne te angadika hindu te ute kakukwana jina kote ute ajiu an okta jikite anko hangya kwe nesika te kumkara kakung kwa kuk esu ik enga wakate hinya kukwa ha hindu te te kakwa kutakwa te siya kutakwa sikhiri khiri akhiri otati o dangoji anungwe akhtire kama kwa tamzika tido hotno na kwa kihem kui kama anakota tem damasima anu tem tasimata sika churu ete siya kuta kwa ngyao tati ehe yafta musawanga ta aji angi a dowa tema kaban awasi ya kuta mangite sika kate mua kuta kwa awasi tati kwa kha ana dangwehe kuna awasi ya kuta ha o kasiki suwa det is no di date det no date gevor dat di hiena vadar an belangstel om di begrafnis van Weile onze broer, onze familie, Jafta Musawanga, bij te woon. So diegene wat daaraan belangstel van Platfontein, jylle is meer as welkom om soos en nou gereed te maak en af te kom aan die kwee kant, aan die kwee lijn, dat daar is een begrafnisdienst wat nou klaar aan die gang is.

weet het is harde waard. Ek dink enige een woord dit te besef. Maar een mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap vir stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net eers dit vermoei.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

gemeenskap, hoe groot moet een hospitaal wees, hoe dik die mure, hoeveel vensters, hoe gekwalificeer die geneeser wanneer uit die achterplaas mure plankton verrijst en die hospitaal word waar die gewonde sonder

0: God.
1: SOF Formidabele Vrouwe, dis die groep vrouwe wat hierdie opname gemaak het, die Weduweese Kruik. En net voor dit was het die Celtic Women met The Blessing. Christy Knuckles is volgende op ons lysie. En Christy sing 'n prachtige ene vir hierdie vrouwedag. Find me at the feet of Jesus. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.